0: good child. Ooh, it's so bad.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goeienacht.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
3: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
4: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
3: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

We krijgen een regenachtige ochtend. Deze namiddag wordt het droger met enkele opklaringen. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 18 graden. Hou wel rekening met een vrij krachtige wind en drukwinden tot 80 km per uur. Pas vanavond wordt het rustiger.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Het groot Oostends hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: We kopen al maar meer online. Vorig jaar goed voor 18 miljard euro of een goede 5% meer dan in 2024. Dat heeft e-com-federatie Bicom berekend. Meer dan 6 op de 10 Belgen kopen intussen op Chinese webshops zoals Shein of Temu. En dat is een probleem, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Piet.
4: Het gaat in C over overconsumptie. We zien dat bij elke stijging van de koopkracht de consumptie niet bepaald meer duurzaam of lokaal of gezond wordt. Integendeel, wij consumeren meer en meer Aziatische producten. En dit heeft een rechtstreekse impact op een verlies in zaken tewerkstelling, maar ook onze eigen Vlaamse bedrijven.
3: Elke dag komen er bijna 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen. De meeste ouders zijn voorstander van het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderkoepel in De Morgen. 8 op de 10 ouders steunt het verbod. Het zorgt er wel voor dat kinderen meer op de laptop zitten en dat de schermtijd dus ongeveer gelijk blijft. En ook online pesten neemt volgens ouders niet af. En bij Volvo wordt er verder gestaakt, want er is nog altijd geen akkoord bij toeleverancier Plasman. Daardoor zal de ochtendploeg niet aan het werk gaan. Plasman produceert onder meer bumpers voor Volvo Cars Gent. En personeel heeft het werk neergelegd dinsdagavond. 4.500 werknemers zijn op economische werkloosheid geplaatst. Vanaf vandaag stuurt Telenet 40% meer technici op de baan door het grote aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel klachten binnen als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
5: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is. En die gaan we absolute focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
3: TV-gezicht Margriet Hermans zal volgende week woensdag begraven worden op de kolonie in Merksplas, in de Kempen waar Hermans opgroeide. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze een agressieve kanker had. Ze werd 72. Het is niet duidelijk of Genk-speler Zakaria Elouadi naar het WK voetbal kan. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor bij temperaturen tot zo'n 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
1: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunten op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.

Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik nooit.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Verwen je smaakpapillen op Oostendijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Oostendijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostendse chefs tijdens het Oostendijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
2: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Berlin.

the

changer. Comme d'ici bien Verlaine, où vont les...

mauvais. Tes sanglots

Laat me niet alleen toe. Vergeet de strijd toe, vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand, ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met insnijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, lief.

Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Want uit een vulkaan die was uitgeblust, breekt zich naar wat rust toch het vuur weer baan. En op oude grond ziet men vaag het graan heel wat hoger staan dan op verse grond. Het wit mint het zwart, zwakheid mint de kracht, daglicht mint de nacht, mijn nacht mint je wacht. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Nee, ik huil niet meer. Nee, ik spreek niet meer, want ik wil alleen horen hoe je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zacht door de kamer gaat. Nee, ik wraak niet meer. Ik wil je schaduw zijn. Ik wil je voetstap zijn. Ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen.

We krijgen een regenachtige ochtend. Deze namiddag wordt het droger met enkele opklaringen. De maxima vandaag aan de kust liggen rond de 18 graden. Hou wel rekening met een vrij krachtige wind en drukwinden tot 80 km per uur. Pas vanavond wordt het rustiger.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
3: Maar we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
4: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
3: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.
5: Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23 kilometer.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Ze begon toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij een die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Om 7:30 vanavond organiseert de bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de BIP Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Het groot Oostends hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De inspectie van Financiën is vernietigend over de nieuwe noodwet van justitieminister Annelies Verlinde om de grondslapers in de gevangenissen aan te pakken. Die moet de huidige noodwet vervangen die net zorgde dat er in een jaar tijd 3 keer meer grondslapers waren. Nu al meer dan 700. Politiek journalist Karel Latree kon het verslag van de inspectie lezen.
4: Er zijn ook berekeningen voorgelegd aan de regering die dat ook aantonen. En heel veel mensen die werken in de wereld van de gevangenissen twijfelen daar ook enorm aan. En die denken dat het geen oplossing zal zijn. Toch heeft de regering dit akkoord gesloten. De minister van Justitie, Annelies Verlinde, zegt daar al over. Ja, dit was het hoogst haalbare binnen deze coalitie. En dan heeft ze het natuurlijk over druk van zeker de MR.
3: Door hen komen veel gevangenen niet in aanmerking voor een enkelband. Terwijl dat wel een oplossing zou kunnen zijn voor de overbevolking. In het Franstalig onderwijs zijn er al weken protesten door zware besparingen, omdat de Waalse overheid haar begroting in evenwicht wil krijgen. Daardoor dreigt bijvoorbeeld de vaste benoeming te verdwijnen. En daar komen leerkrachten in Brussel en Wallonië nu al weken tegen op straat. In de provincie Luik zijn zelfs al in verschillende scholen de examens afgeschaft, omdat er zoveel protest is. Amper een paar uur na het akkoord over een staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon heeft Israël dat alweer geschonden. Dat meldt het Libanese persagentschap. Israël voerde drone-aanvallen uit op 3 dorpen in het zuiden van Libanon. Hoeveel slachtoffers er vielen is nog niet duidelijk. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Noordzee Gold.

0: hele hånda houden de moed maar in. En van je hele, van je hola, allemaal appeltjes van oranje, houd er de moed maar in.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
5: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
4: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
3: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

Op dinsdag 16 juni is er weer een muzikale middag in restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driegangen menu, gevolgd door een muzikale middag met optredens van Kurt Krabbé, Shansi en Jovali. Je moet wel vooraf reserveren bij Benny's.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
3: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
4: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
3: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit Regio Nieuws.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostendijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostendijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostendse chefs tijdens het Ostendijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Noordzee Gold, met de mooiste golden.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Om 7:30 vanavond organiseert de bibliotheek van Echtegem een lezing rond migraine en dat in de bibliotheek van Eernegem. Neurologe Adinda de Pauw geeft meer uitleg over migraine en dat in de Bib Eernegem. Die vind je in de Westkerkenstraat nummer 24. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film On vous croit naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. Siska brengt vanavond een gratis concert in het cultuurcafé van de Grote Post in Oostende. Zo, tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Het groot Oostends hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Brussel is een leerlingenbetoging volledig uit de hand gelopen. Honderden leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor zou onder meer het inschrijvingsgeld naar omhoog gaan. De jongeren staken vuurwerk af, vernielden bushokjes en staken steps in brand. De politie moest tussenkomen met traangas. Door dat protest is er ook hinder bij de metro's van de MIVB. De hervormingen worden normaal vanmiddag goedgekeurd in het parlement. Seriemoordenaar Freddy Horion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat staat in het advies van het Openbaar Ministerie aan de strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter volgde dat advies dus niet. Want begin deze week oordeelde die dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Bij Volvo Cars in Gent wordt er ook deze namiddag niet gewerkt. Sinds dinsdagavond ligt alles daar stil door een staking bij toeleverancier Plasman dat bumpers levert. Een verzoeningsgesprek gisteravond leverde niets op. Bij Volvo staan daardoor 4.500 arbeiders op economische werkloosheid. Rond deze tijd opent de gemeente Oud-Turnhout een rouwregister voor Margriet Hermans, die al jaren in de gemeente woonde. Iedereen die wil, kan daar een steunbetuiging inschrijven. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen kanker. Ze werd 72. Elke nieuwkomer zal voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Hilde Krevits beslist. Zo'n traject kost €180, maar veel nieuwkomers moeten dat vandaag niet betalen omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Maar dat verandert.
4: We zijn ervan overtuigd dat zaken gratis aanbieden niet noodzakelijk de appreciatie verhoogt. Het is voor ons van belang dat mensen beseffen dat we hen dankzij de cursus maatschappelijke oriëntatie, de taalopleidingen, dat we hen echt kansen bieden op goede integratie in Vlaanderen. Dus is het niet meer dan logisch dat mensen, zij het in sommige gevallen symbolisch, een bijdrage leveren.
3: Voor niet-begeleide minderjarigen blijft het traject wel gratis. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze beelden met elkaar en gaven ze ook tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met ook hier en daar een bui.
0: Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op 14 schermen, waaronder een LED-wall van 7 op 4 meter in de ASEG Arena. Ook de uitzonderlijk vroege ochtendwedstrijd België-Nieuw-Zeeland op zaterdag 27 juni om 5 uur wordt daar live uitgezonden. Kom alvast supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De inkom bedraagt telkens €5.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Ostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
3: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
4: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
3: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

may be a beautiful people too. And if you take care of him, well,

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje, schatje?
2: Ja?
1: Zijn we gaan toch een keer om onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin is, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Dit is Noordzee Gold met de mooiste golden

Dameskoor Aimé Tonneau en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice, onder de bezielende leiding van dirigenten Steve Dujardin en Louise-Marie Schollaert. De uitvoering wordt begeleid door een strijkkwartet en aangevuld met zorgvuldig gekozen koorwerken die dezelfde krachtige boodschap van hoop uitdragen. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni om 8 uur. Tickets op uitinostende.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Het groot Oostends hondenfestival van Poetjes, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Poetjes een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Brussel zijn betogers het parlement van de Franse gemeenschap binnengedrongen. Ze hebben er rookbommetjes afgestoken, waardoor het brandalarm afging en de zitting kort werd onderbroken. In het parlement wordt vandaag gestemd over besparingen in het Franstalig onderwijs. De betogers protesteren tegen die besparingen. Nog in Brussel betoogt de Socialistische Vakbond tegen de besparingen in de non-profit sector. In de zorg of de cultuursector bijvoorbeeld, of de kinderopvang. Ze vragen meer budget om hun job goed te kunnen blijven doen. Je hoort Johan van Egem van de Socialistische Vakbond.
4: Wij merken dat er blijkbaar veel geld is voor legervliegtuigen te kopen, maar voor mensen te zorgen, voor kinderopvang, voor gehandicapte mensen, voor mensen die in het ziekenhuis terechtkomen of mensen die in een woonzorgcentrum komen, daar is blijkbaar geen geld voor. Dus dat is echt een fundamenteel probleem. De regering maakt wel keuzes, maar ze maakt volgens ons de foute keuzes.
3: De jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de finale op het EK voetbal tot 17 jaar in Estland. Ze versloegen in de halve finale Frankrijk met 2-1. Zondagavond spelen ze de finale. Daarin nemen ze het op tegen Spanje of Italië. Het is een erg straffe prestatie, want de vorige generaties jonge duivels bereikten al 4 keer de halve finale, maar nog nooit de finale. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden. Met hier en daar een bui.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Morgen vrijdag aan de kust veel zon tijdens de ochtend. Daarna wat wolken en kans op een bui. Temperaturen rond de 18 graden. Ook zaterdag krijgen we veel wolken, enkele opklaringen en kans op een buitje.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, ouder

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Morgen vrijdag aan de kust veel zon tijdens de ochtend. Daarna wat wolken en kans op een bui. Temperaturen rond de 18 graden. Ook zaterdag krijgen we veel wolken, enkele opklaringen en kans op een buitje.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is voortaan een kindlint tussen de basisscholen Zano en De Puzzel in Zandvoorde. Dat is een veilige, groene en aantrekkelijke verbinding waar kinderen zich vlot te voet met de fiets of spelend door de wijk kunnen verplaatsen. Een eerste zichtbare stap in dat kindlint is een project van een nieuwe wilgensculptuur aan het brugje tussen beide scholen. De Mercator Jachthaven werd officieel geopend. De voorbije maanden werd €600.000 geïnvesteerd. Er zijn 130 vaste en 50 tijdelijke ligplaatsen. Vandaag wordt de werking van de gemeentediensten in Bredene verstoord door een staking. De technische dienst en het recyclagepark zijn gesloten. Het Groot Oostends Hondenfestival heeft 100 kilogram hondenvoeding geschonken aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Oudenburg zal snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Burgemeester Romina van Horen.
3: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
4: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst? En hoe lang blijven ze staan?
3: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Tot zover dit regionieuws.
1: Goedenavond. Welkom bij Noordzee Gold.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijse North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijse is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijse North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dit is Noordzee Gold.

The Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Het groot Oostends hondenfestival van Pooches, dat eind mei in Oostende plaatsvond, zorgde voor een schenking. Door de steun van bezoekers, partners en sponsors kon Pooches een schenking doen van 100 kilogram hondenvoeding aan de beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen Oostende. Dat is een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Gistel doet een oproep naar nominaties voor de Hovelingen. Dat zijn de tweejaarlijkse prijzen voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van sport, cultuur en erfgoed. De prijzen worden uitgereikt in september. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De familie van een van de kinderen die om het leven kwam bij het drama in Buggenhout stapt naar de rechter. Ze dienen een klacht in om zo inzage te krijgen in het gerechtelijk dossier. Dat zegt hun advocaat Sven Marie.
4: Mails waar er toch al sprake was geweest over roekeloos rijgedrag, over verantwoordelijkheden die moeten worden genomen, bijvoorbeeld door een vervoersmaatschappij. Moest deze vervoermaatschappij deze man op non-actief al hebben gezet? Hebben zij een fout begaan? Zijn er anderen die een fout hebben begaan dan de buschauffeur? Het gaat hem vandaag niet meer om de buschauffeur. Het gaat hem om, had dit kunnen vermeden worden?
3: Bij het ongeval in Buggenhout kwamen twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur om het leven. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt een uitbreiding van de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleider. Dat is vandaag gezegd in de Kamer. Aanleiding is de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook voor gewone passagiersvluchten komt. Het aantal plaatsen in de kinderopvang daalt licht. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.800 plaatsen. Dat zijn er ruim 350 minder dan in 2024. Bevoegd minister Caroline Genee.
5: We zien vooral dat heel veel onthaalouders stoppen. Dat is normaal, mensen gaan met pensioen, maar we zien dat er te weinig starters bij komen. We zien al meer dan 10 jaar die dalende trend bij de onthaalouders. Dat is ook niet typisch Vlaams, we zien dat ook in de rest van België, ook in Nederland. Het is ook een bepaalde vorm van opvang bij mensen thuis. Niet iedereen staat er vandaag nog voor open.
3: De Vlaamse regering maakt elk jaar 14 miljoen euro extra vrij om onthaalouders beter te betalen. Arnaud Delis heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Wallonië. Hij was de snelste in Eupen in een sprint bergop. Hij haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan, die wordt leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij was de snelste in een massasprint en pakt zo al haar vierde zege. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, maximaal tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.
0: De hele avond Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schaft de huiswerkklassen af. Gemeenteraadslid Bart Plasgaard betreurt dat.
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstaan?
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Vanavond start de finale van de play-offs basketbal. BCO neemt het op tegen Antwerpen dat thuisvoordeel heeft. Oostende moet minstens één keer op verplaatsing winnen. Het wordt niet evident, want tegenstrever Antwerpen is favoriet en aast op de titel. Het Oostendse bedrijf ORAC werd zo pas opgenomen in de lijst van 25 best geleide bedrijven in België. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in interieurdecoratie. Oudenburg geeft een gedichtenbundel uit. Het gaat om een selectie van gedichten die voor een wedstrijd werden ingezonden. Thema is liefde. Trouwende koppels kunnen uit de bundel een gedicht kiezen dat wordt voorgedragen op de plechtigheid. Op de website van de stad Oudenburg is de bundel te lezen. Oudenburg zal ook snelheidsmeters inzetten na meldingen van inwoners. Dat zal het geval zijn op 5 locaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedenavond.
1: C'est drôle,

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.